0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen, zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor 1,5 jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçaose vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten momenteel rond de 80 kilometer. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een file van 1,5 uur over 4 kilometer. Verder de A2 naar Utrecht tussen knooppunt Deel en afrit Everdingen. 8 kilometer, een kwartier extra. En op de A58 in Brabant wordt langzamer gereden richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 2 kilometer en 10 minuten.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: is Radio Bergijk. Het radiostation voor iedereen.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar het jaar 1969. Voor deze Haagse band. The Golden Earring. Another 45 miles to go. Nou, dat is een heel eind lopen volgens mij. Of niet soms, heren?

Another 45 Miles to Go uit 1969 van de Golden Earring. En toen was het de eerste keer dat ze een plaat uitbrachten zonder de S. Voorheen was het de Golden Earrings. En toen in 1969 bij deze plaat Another 45 Miles to Go was het de Golden Earring. Hoogste notering 3. 9 weken totaal stonden ze genoteerd in de Nederlandse hitparade. Hola.

0: Weerbericht.
1: In het midden en zuiden van het land geldt ook vandaag het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het blijft vandaag vooral in het oosten en noorden half tot zwaar bewolkt. Misschien met in de loop van de dag een spatje regen, met later in de avond zelfs kans op een onweersbui. In de rest van het land klaart het snel op, gaan we de zon weer volop zien en blijft het overal droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur in de middag uiteen van 31 in het zuiden tot 22 in het noorden. Aan zee kan het stevig gaan waaien. Vanaf vrijdag duikt de temperatuur onder de 30 graden en in het weekend wordt het rond de 19 tot 23 graden. Overal in het land is er dan kans op wat regen en onweer. Maar veel neerslag gaat er niet vallen en ook de zon verdwijnt zeker niet helemaal. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: dan al die anderen.
1: Zijn naam is Kees Rietveld. Hij is geboren in Den Haag in 1969. Maar die naam zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen, want zijn artiestennaam was Georgie Davies. En hij was een Nederlandse zanger die bekend is geworden door zijn optreden in de allereerste Soundmix Show finale van Henny Huisman. Georgie Davies en Black Star.

Georgie Davies en Black Star uit 1985. De plaat kwam de hitparade binnen op 13 juli. Hoogst bereikte positie was toen de tijd nummer 5.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nu boven de 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel. De A16 komende vanuit Breda. Vanaf de Van Brienenoordbrug 7 kilometer file. Vertraging is 40 minuten. Ook is het druk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot slot de N217 Dordrecht-Spijkenisse. Vanaf Maasdam 3 kilometer file tot aan de A29 en 30 minuten vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: In de jaren 80 scoorden ze enkele hits. De Future World Orchestra. Een Nederlandse synthesizersgroep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Heupink. Hier zijn ze met Desire.

Future World Orchestra en Desire uit 1981, toen de tijd uitgebracht op het label van Dureco. Ze behaalden een nummer 14 positie in de Nederlandse hitparade. Je m'appelle.

0: familie, vrienden, gezelligheid en sfeervolle dagen met Radio Bergijk.
1: Terug naar 1978 gaan we met deze Haagse formatie. Om de aanvoering van de man met weinig haar, oftewel een kale. Ja, dat mag je ook zeggen tegenwoordig, of niet dan? Grupo Sportief.

Ze hadden een enorme hekel aan disco, maar daarmee scoren ze wel de grootste hit tot nu toe. De mensen van Grupo Sportivo, onder aanvoering van die kale Hans van den Burg uit 1979. Disco really made it.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en

0: visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar, omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Relatief gezien valt de ochtendspits eigenlijk wel mee, maar toch staat er meer dan 160 kilometer file, dus de kans is aanwezig dat je in de file komt te staan. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 13 kilometer en 20 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam staat erbij. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. Deels nog de nasleep van een ongeluk. Maar dat komt ook door de afgesloten A20. Daardoor moeten meer mensen omrijden.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Geen leuke platen gehoord? Fijn dat je ons gevonden hebt. Radio Bergijk, je wilt niet anders meer.
1: We gaan terug naar 1976 met The Golden Earring en Bombay.

Uit 1976 de Golden Earring en Bombay. Ze kwamen de hitparade binnen op 11 december van het genoemde jaar. Hoogste notering was toen de tijd nummer 7. En ze stonden maar liefst 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. De Golden Earring en Bombay.

0: Weerbericht.
1: In het midden en zuiden van het land geldt ook vandaag het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het blijft vandaag vooral in het oosten en noorden half tot zwaar bewolkt. Misschien met in de loop van de dag een spatje regen, met later in de avond zelfs kans op een onweersbui. In de rest van het land klaart het snel op, gaan we de zon weer volop zien en blijft het overal droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur in de middag uiteen van 31 in het zuiden tot 22 in het noorden. Aan zee kan het stevig gaan waaien. Vanaf vrijdag duikt de temperatuur onder de 30 graden en in het weekend wordt het rond de 19 tot 23 graden. Overal in het land is er dan kans op wat regen en onweer. Maar veel neerslag gaat er niet vallen en ook de zon verdwijnt zeker niet helemaal. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: van 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: In de jaren 80 scoorden ze enkele hits. De Future World Orchestra, een Nederlandse synthesizersgroep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Heupink. Hier zijn ze met Desire.

Future World Orchestra en Desire uit 1981, toen de tijd uitgebracht op het label van Dureco. Ze behaalden een nummer 14 positie in de Nederlandse hitparade.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Radio Bergijk.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de spits eerlijk gezegd wel mee. Het is vaak wel druk, maar echt veel vertraging hebben de meeste automobilisten niet. Wel op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk een file van 6 kilometer en 60 minuten. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder ook 1 rijstrook minder op de A15 naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Del file tot aan knooppunt Gorkum. 50 minuten, 1 rijstrook is afgesloten. Dan nog technische problemen in de Salland-Twente-tunnel, de N35. Die is in beide richtingen dicht. Je kunt het beste omrijden. Volg dan de bordjes U11 of U10.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: geen leuke platen gehoord? Fijn dat je ons gevonden hebt. Radio Bergijk, je wilt niet anders meer.
1: Gaan we nu even terug naar 1983. Tezamen met de Frank Boeijen Groep en Do It!

Doe Iets van de Frank Boeijengroep uit 1983. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 29 oktober. De hoogste notering was slechts 25. En ze stonden er ook maar 4 weken in genoteerd in de Nederlandse hitparade. Frank Boeijen uit Nijmegen en Doe Iets.

0: Radio Bergijk. Je weet niet wat je hoort.
1: Als ik tegen jou zeg Henk Westbroek en Henk Temming, dan denk jij meteen aan het goede doel. We gaan terug naar 1983 met dit nummer, Eenvoud. MUZIEK

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is alweer op zijn retour. De grootste drukte ligt achter ons, maar hier en daar wordt het nog steeds behoorlijk langzaam gereden. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een uur. Verder ook nog file in de omgeving daar zo, allerlei N-wegen. Hou daar voorlopig rekening met flinke extra reistijd. Dan goed nieuws over de A15, Nijmegen-Gorkum. Bij Arkel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Deel nog wel een kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden aan de noordkant van Rotterdam, de A20, die is dicht, wordt er omgereden op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer en 20 minuten vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.